0: eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde baddesign en van de Bogaard timmerwerken / raaimakers en tegels sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Bogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Bogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A. reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint Cecilia. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Geemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: niet van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

eyes. Hopeless into a fall.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds één actuele kwestie centraal over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Er is maar één echt belegd broodje in de regio. Broodje OSR met Leo van den Boom. Tussen 12 en 2. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en Van de Bogaard Timmerwerken / Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Bogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Bogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. OSR 920.
3: Jij hoort bij ons.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen alles behalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekkenklompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakpand haar klompenbedrijf. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en Van de Boogaard Timmerwerken / Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Boogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Boogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep. Al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds 1 actuele kwestie centraal over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Cavaghi Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis, nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die

0: nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Handel heeft in een spannende wedstrijd nipt verloren van Venlose Boys met 3-2. Op sportpark Alde Wielerbaan in Venlo opende Handel de score in de 11e minuut via Teun Straaljager-Graat. 2 minuten later maakte Sjors Boots de gelijkmaker voor Venlo. In de 52e minuut kwam Handel weer op voorsprong door een eigen doelpunt van Venlose Boys. Met nog 8 minuten te gaan bracht David Driessen de stand weer in evenwicht, 2-2. Maar de thuisploeg, de Venlose Boys, sloeg in de allerlaatste minuut genadeloos toe en werd het 3-2 voor de Venlose Boys. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint Cecilia. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout-Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint Cecilia Lieshout-Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint Cecilia. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte af

0: afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en Van de Boogaard Timmerwerken / Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Boogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding. Maar 4 minuten voor tijd kwam Van de Boogaard weer langs zij en zelfs op voorsprong. In de laatste minuut maakte de meegespeelde keeper van Van Heugde de 3-3. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep. Al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds één actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Klaar wakker.

0: Een van de leukere nummers van de Four Seasons vind ik zelf. Silver Star hoorde je, klopt ook nog daarvoor. We gaan naar het weer van 20 jaar geleden. Toen was het 9 graden. 'S Nachts, overdag werd het 18 graden. De wind waaide uit het noordwesten. Het was een overwegend droge dag. En in de avond daalde de temperatuur snel. Niet helemaal vreemd voor die tijd van het jaar natuurlijk.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Lekker duidelijk einde van de nummer, hè? Living on my own. Freddie Mercury was dat hier op OSR 920 op maandagochtend. Kopje koffie, boterham. Jij aan die kant van de radio, wij aan deze kant. En dan komen we deze ochtend wel door. Ook vandaag proberen wij een beetje op weg te helpen richting de rest van de dag. En dat doen we onder meer met muziek zometeen van Neil Diamond. Maar nu eerst Opus.

is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

zeg, als je rustig wilt wakker worden, dan was dit wel lekker. Richard Marx en Right Here Waiting. Stukje archiefnieuws, 1956. De Nederlandse omroeper VARA zendt voor het eerst het radioprogramma Tijd voor Teenagers uit. Met veel aandacht voor rock en roll. Misschien kun je je het nog herinneren, maar dan moet je wel een bepaalde leeftijd hebben. Dit zijn Dozy, Dave D, Biggie McIntyre.

Living Color. Oh. Love Rears Its Ugly Head. En al die zangers bij elkaar daarvoor, van lang geleden. En het nummer Bandit ook nog. Goedemorgen. Dit is OSR 920. Ben je wat later ingeschakeld? We helpen je op weg richting de rest van de dag. Met onder meer Direct.

pingeltjes op de gitaar. Van de gitarist van Sutherland Brothers and Quiver hoorde jij In the Arms of Mary. Prachtig nummer blijft het. En dan zal het tot in eeuwigheid ook wel blijven waarschijnlijk. Zometeen het nieuws en de regio breekt. Daarna zijn we terug met het laatste uurtje klaar wakker voor vandaag. Voor die tijd nog muziek uiteraard, want daar draait dit station om namelijk. En de muziek die komt van Razorlight en America.

0: tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in

0: persvrijheid kunnen demonstreren. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen alles behalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekkenklompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakpand haar klompenbedrijf. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Richard, I'll be there uit het disco-tijdperk. Gloria Gaynor was dat. Goedemorgen, welkom terug bij Klaarbakker. Boven zijn 920. Klein uurtje nog bij je tot aan de muziekfabriek straks met Ben Varil. Fijne muziek om de ochtend door te komen, ook vandaag. Straks Bruno Mars. En nu eerst China Crisis. En dat nummer Black Man Ray. En ondertussen drink wij een kopje koffie. Drink jij met ons mee?

Fijne deuntje van Bruno Mars, On My Soul. We zijn toen aan de spotfight van vandaag in september 1997. Welke Nederlandse schaatser brak toen het wereldrecord op de 1500 meter? Denk er nog even over na. Straks krijg je het antwoord over twee plaatjes. Misschien weet jij het eerder dan je collega's.

Alanis Morissette, Ironic, hier bij ons. Voordat we straks naar de headlines toe gaan, krijg je nog het antwoord op de vraag: welke Nederlandse schaatser brak in september 1997 het wereldrecord op de 1500 meter? Wist jij het antwoord? En ook eerder dan degene om je heen? Het was Tony de Jong. Dit is Tina Turner.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Maximum temperatuur tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Muziek in onze moedertaal, Eddie, Zoe en bijna Steven Stills ook nog met Love the One You're With hier op OSR
1: 920.
2: Muziekfeitje.
0: In 1975 bracht Bruce Springsteen het album Born to Run uit, een mijlpaal in de rockmuziek.

Falling in Love Again, romantiek hier op OSR met de London Beat. Taylor Swift had ik al verteld, die kwam ook voorbij in dit blokje van twee. En daarmee komen we aan het einde van Klaar Wakker voor vandaag. Dank je voor het luisteren. Morgen vroeg vanaf 7 uur zijn we graag bij je terug. Straks Muziekfabriek, veel plezier daarmee en ook met de andere collega's. En natuurlijk ook nog met Lucifer.

0: Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint-Cecilia Lieshout-Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint-Cecilia. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan Vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
5: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt! Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: 60, Tommy Rowe, and you're making me dizzy. Womack and Womack and teardrops in my eyes. Goedemorgen, vanuit de welkom. Het is maandagochtend. Kijken op de kalender 28-9-2026. Dat betekent dat de 9e maand van 2026 er alweer bijna op zit. Gaat de tijd toch snel? Dankjewel, Ronnie Thijs, van de afgelopen 2 uur klaar wakker. Oppositiepartij Pro wil abortus uit het wetboek van strafrecht halen. En VN die piept en kraakt. Roep om hervormingen klinkt luider dan ooit. Tot de 12 uur muziekfabriek. Plaatsen een verhaal. Leuke berichten in de verjaardagskalender. En zoals altijd, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

hoe moet ik het nou noemen? De verstoten broer? Nee, dat was het ook niet. Dat was al in ieder geval een vreemde gip. Laat het daar maar op houden. Dit was I Just Want To Be Your Everything. OSR 920, Albert Hammond en Albert West.

Een Gypsy Woman. Vandaag zien we een tweedeling in onze provincie. Het westen heeft te maken met wolkenvelden. Daar wordt het 19 of 20 graden. Terwijl het midden en het oosten, waar wij dus in zitten, de zon geregeld schijnt met maximaal 23 graden. Er staat niet al te veel wind uit de zuidwestelijke richting. En de komende dagen wordt het uitzonderlijk warm voor eind september. Dinsdag en woensdag stijgt het kwik naar 25 tot 28 graden. En de zon die schijnt dan flink. De wind is matig uit het zuidoosten. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui toe.

kent het ook van Chuck Berry natuurlijk, maar de Beatles die dachten in de jaren 60, wij moeten een beetje bekend worden, dus wij gaan ook maar wat covertjes maken. Dat hebben ze ook gedaan in het begin. Dit was er eentje van Rollover Beethoven hier op OSR 920.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raadt hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel 1 miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen alles behalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generaties

0: lange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een antikraakpand haar klompenbedrijf. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds één actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: we zitten wel op maandag, maar vrijdag, dan is hij verliefd. Friday, I'm in love, then beard and I love you, period.
1: Ben van Rio.
0: De zon schijnt geregeld, maximaal 23 graden. Dinsdag en woensdag wordt het 28 graden. Ha! Na zomer hier in Nederland.

0: jaren 80 hoge ogen gooiden met de rock'n'roll, de rockabilly. En dit was even het laatste liedje maakte. Shakin' Stevens, I Might. Het is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Wat zou jij ervan zeggen als ik eens een keer vals zou zingen? Zou je dat accepteren van me? Of zou je opstaan en weglopen? Nou, luister maar goed, want ik ga een liedje voor je zingen. En ik zal mijn best doen om mijn stem zuiver te houden. En met een beetje hulp moet dat wel lukken. Soms vraag ik me af wat ik toch zonder mijn grote liefde zou moeten beginnen. Ik maak me bijvoorbeeld wel eens zorgen over de dag dat jij er niet meer bent en dat ik alleen achterblijf. Ik heb geen idee hoe ik me dan zou voelen. Misschien word ik dan wel treurig en zielig van eenzaamheid. Maar ik weet gelukkig zeker dat er dan toch altijd weer vrienden zullen zijn om me er doorheen te helpen. Heb je iemand nodig? Vragen ze me soms. Ik antwoord dan dat ik gewoon van iemand zou willen houden, meer niet. En als iemand vraagt wie dat dan moet zijn, dan zeg ik dat me dat eigenlijk niet eens zoveel uitmaakt. Of ze vragen me of ik geloof in liefde op het eerste gezicht. Nou, natuurlijk geloof ik daarin. Dat overkomt mij altijd. En als het soms zo donker wordt in mijn leven dat ik de dingen niet meer helder zie, weet ik in ieder geval één ding zeker. Mijn vrienden helpen me weer door zo'n moeilijke periode heen. Zonder hen zou ik het niet redden. Maar gelukkig zijn ze er altijd om me er weer bovenop te helpen.

en een van de eerste hitsingeltjes die wereldwijd bekend werden. Clouseau, en daar gaat ze. Tot het nieuws. De zomer in de bol. De zee op de achtergrond. Keith Marshall. Only Crying.

0: en meezingen. Roy Volkoren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Het eerste elftal van Boekelsport heeft de punten gedeeld met Zomeren. In een enerverend duel kwamen beide ploegen niet verder dan een 2-2 eindstand. Vooraf werd een spannende strijd verwacht en het publiek op het sportpark kwam dan ook volop aan zijn trekken. Zowel Boekelsport als Zomeren lieten aanvallend voetbal zien, wat resulteerde in kansen aan beide kanten. Uiteindelijk bleken de krachten op het veld precies in evenwicht, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met 1 punt. Boekelsport kan zich nu gaan opmaken voor de volgende wedstrijd, waarin het de stijgende lijn en het goede veldspel wil meenemen. In de regionale amateurklasse voetbal was het een bewogen speelronde. Sparta 25 boekte een knappe 1-2 overwinning op bezoek bij Venhorst en neemt zo de volle buit mee naar huis. Ely wist voor eigen publiek niet te stunten en ging met 0-2 onderuit tegen Eindhoven AV. ASV 33 hield de punten wel in eigen huis door Fietsie 04 met een nipte 1-0 te verslaan. De ontmoeting tussen Velox Nuland en Mariahout bleef steken in een doelpuntloze 0-0, waardoor beide ploegen de punten moesten delen. Na 2 verliespartijen heeft het jeugdteam van badmintonclub Lieshout eindelijk gewonnen. In de 3e competitiewedstrijd versloegen ze BC Reeshof met een duidelijke 5-1. Eerder in het seizoen moest BCL J1 Bouwbaar Beheer zijn meerdere erkennen in BC Gilsen met 6-0 en BC Alouette met 1-5. Dankzij deze overwinning staat het team nu op een 3e plaats in de ranglijst. Het lijkt erop dat de zwaarste tegenstanders van het seizoen voor de Lieshoutse jeugd al achter de rug zijn. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Ze treden nog steeds op. The Strainers and No Mercy.
1: Ben van Riel.
0: De zon schijnt geregeld. Wordt maximaal zo'n 23 graden. De komende dagen 28 graden. Ach, het is zomer hier in Nederland. En die nazomer, die hebben we verdiend. Laten we het daar maar ophouden. Guys and Dolls, nu op de radio.

Harde muziek uit de 90s met Gabriella en Rise to the Occasion, Cut a Move and Give It Up. Hun succes van Casey and the Sunshine Band. Smokey and Living Next Door to Alice op OSR.

Assie zei het vroeger al. En hij had gelijk. Janice en I love your smile. 28 september. Het is vandaag de dag van de stad. Het is de internationale dag van de veilige abortus. Het is de dag van het chemische logistiek. En het is de internationale dag tegen hondsdolheid. Ja, wat je eraan hebt, weet het niet. Maar dit zijn de dagen voor vandaag. Urban

Otto Benton, maar dit was het origineel uit de jaren 60. De Eagles en Baby Come Back Maywood. Rio de Janeiro, 28 september 1999. TV-presentator Menno Boeg die wordt veroordeeld tot 6 maanden cel wegens belastingfraude en valsheid in geschriften met zijn sekslijnbedrijf. Hij hoeft niet de cel in, want zo'n straf mag worden omgezet in een werkstraf.

Nou, voorlopig niet hoor. It's raining again. Nee, het wordt 28 graden morgen en overmorgen. Supertramp hier op OSR 920. Craig Davis, Walking Away. Zo direct na het nieuws. Leo van der Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Paul en Martin en OSR in de middag. Fijne dag. Spreken morgen weer. Dag.

0: Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhardt van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds één actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Het was een bewogen speelronde met nipte overwinningen en gelijk opgaande strijd voor de voetbalclubs in de regio Gemert-Bakel. Gemert pakte op bezoek bij Groene Ster een knappe 1-2 zegen. Milhezer Boys boekte een 0-2 overwinning bij Hegelsom en Astrantia hield de 3 punten in eigen huis door De Mortel met 3-1 te verslaan. De overige duels eindigden onbeslist. Zowel Bavos Holthees Smakt als Middenpeel Vitesse 08 kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel, waardoor de punten daar eerlijk werden verdeeld. Handel heeft in een spannende wedstrijd nipt verloren van Venlose Boys met 3-2. Op sportpark Alde Wielerbaan in Venlo opende Handel de score in de 11e minuut via Teun Straaljager Graat. 2 minuten later maakte Sjors Boots de gelijkmaker voor Venlo. In de 52e minuut kwam Handel weer op voorsprong door een eigen doelpunt van Venlose Boys. Met nog 8 minuten te gaan bracht David Driessen de stand weer in evenwicht, 2-2. Maar de thuisploeg, de Venlose Boys, sloeg in de allerlaatste minuut genadeloos toe en werd het 3-2 voor de Venlose Boys. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. OSN 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den

Muziek uit de jaren 70, DOJ's, de Philadelphia Sound van weleer op Orson 920. Backstabbers was dat, en daarmee zijn we begonnen aan broodjes er op deze maandagmiddag. Het is inmiddels alweer week 40. Begonnen aan het laatste kwartaal van dit jaar, zo snel gaat het. En zojuist drie uur lang Ben van Riel op de radio, en die is er morgen vroeg weer met zijn muziekfabriek. Onderweg muziek van Paul Edwards, maar nu Mumford & Sons. Dit is Little Lion Man, een hele goedemiddag. Week for you.

Niet meer onder ons, maar de herinnering blijft. Je hoorde Whitney Houston en How Will I Know. Daarvoor dus de Zombies, de plaat die we ook kennen van Santana. En She's Not There. Zometeen de hoofdpunten uit het radio nieuws. Bij ook de weersverwachting. Daarvan nog één plaat. Dat is die van Rihanna.

Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhardt van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

En zo harmonieus zongen de heren van Gip. Wel bekend, de Bee Gees, How Deep Is Your Love. Een van die vele hits die ze hadden. Onderweg muziek van Don Johnson, de man die we kennen van Miami Vice, maar naast acteren ook kon zingen. Daarvoor Calvin Harris. Nog niet zo lang geleden had hij er een hit mee. Dit is Feels op OSN 90.5.

0: dat op deze maandagmiddag, ja, met deze temperatuur denk je natuurlijk ook nog aan de vakantie van niet zo lang geleden, Italië. Eros Ramazzotti, Più Bella Cosa. Nieuwe plaats, Douwe Bob, hij is mooi. Dit is No To Self.
1: I can still see my old man sitting right there in his chair. A glass of bourbon, piece of paper and a ballpoint in his hand.

Buckley, James Harvest, hun allerbekendste hits, titles. Zometeen het nieuws en daarna verder met deel 2 van Brojo. En de laatste dit uur is gereserveerd voor John Miles. Tot zo. Yeah.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
2: Dankjewel. Kom van Van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom, Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
3: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 1 uur.
4: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgekomen.

0: gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwden voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint Cecilia Lieshout Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint Cecilia. Het eerste elftal van Boekelsport heeft de punten gedeeld met Zomeren. In een enerverend duel kwamen beide ploegen niet verder dan een 2-2 eindstand. Vooraf werd een spannende strijd verwacht en het publiek op het sportpark kwam dan ook volop aan zijn trekken. Zowel Boekelsport als Zomeren lieten aanvallend voetbal zien, wat resulteerde in kansen aan beide kanten. Uiteindelijk bleken de krachten op het veld precies in evenwicht, waardoor beide teams genoegen moesten nemen met één punt. Boekelsport kan zich nu gaan opmaken voor de volgende wedstrijd, waarin het de stijgende lijn en het goede veldspel wil meenemen. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR!
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
5: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.

Momenteel heeft ze nummer 1 hit te pakken in Nederland. Al 14 weken staat ze daarboven in die lijst. Shakira, dit was haar oude hit. Whenever, wherever. Daarmee zijn we begonnen aan deel 2 van Broodjo is er. Op deze maandagmiddag, fijn om te luisteren. Tot 2 uur is dit het programma tijdens de lunch. Met nu een hit van Solomon Burke, bijgestaan door De Dijk. What a Woman.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen, sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayyan. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.

uit 1985 alweer. Onze eigen gigantjes met die pre-roll repertoire dat ze speelden. Jackie Taki Oewa op Oras en 9-2-0 tijdens Broodje OSR. Muziek tijdens de lunch. Mocht je aan de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. Zometeen de stem van Nemes Roesels met Aphrodisias Child op de radio. Nu gaan we naar Zeeland. Dat doen we.

Ace of Base, jaren 90. En Don't Turn Around, daarvoor Aphrodite's Child met Davis Russo's en Vangelis. It's 5 o'clock, zo heette die plaat. Het is iets over 1:30 vanmiddag. Met een nieuwe plaat. DJ Gojam, bijgestaan door Jason Derulo.

Jennifer Lopez en Let's Get Loud. Daarvoor Baccara en Yes Sir, I Can Boogie. Dat was mijn aandeel van deze maandag. Broodjongens, er is er morgen weer om 12 uur ertussenin. Heel veel leuke collega's hier bij OZ920 met zometeen dus OZR in de middag. Laatste plaat van mij vandaag is Narada, Michael Walden en Patty Austin. Fijne dag nog.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margriet de Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25

0: voorsprong door een eigen doelpunt van Venlose Boys. Met nog 8 minuten te gaan bracht David Driessen de stand weer in evenwicht, 2-2. Maar de thuisploeg, de Venlose Boys, sloeg in de allerlaatste minuut genadeloos toe en werd het 3-2 voor de Venlose Boys. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
2: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
1: OSR 920.
3: Jee, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.

Ach, heerlijk toch. Krijg je toch een beetje dat zomerse gevoel weer op je kruintje. Ja toch? London Beat and I've Been Thinking About You. Passengers draaiden we. En dat deden we met Alex Warren hier op OSR 920. Vanmiddag geen Peter. Hij is er nog niet. Hij heeft er een dagje extra. Nou, kan gebeuren. Dan nemen we het toch gewoon over. Geen enkel probleem. OSR 920. Kijk op de website osr920.nl. Scroll naar beneden en word vriendje voor een tientje. En alle informatie kun je nog terugvinden op die website. Dit is mooi. David Lee Roth en Just Like Paradise.

Ik net een appje van Erik van Paul van Beek. En die vertelde me van... zou ik nog een weekje langer doen? Had Peter nog een week vakantie? Nou, bij deze dan Jack Johnson en Friends en Upside Down. Hij heeft me beloofd dat hij er morgen weer is. Dus morgen weer gewoon Paul van Beek tussen 2 en 4. Oh, we zeggen de middag. Goedemiddag. Het is vandaag. Even kijken. Wat is het vandaag? September. De 28e. Met nu. Years and Years.

Ah, mooi dit. Kid Leroy en Love Again hier op OSR 920. Het is september, eind september. En de komende dagen kan het weer 28 graden worden. Ja, 28 graden. Alsof de zomer er gewoon helemaal niks om geeft. Die geeft ons gewoon heerlijke dagen mee. Nou, bij deze dan. Heel toepasselijk, Don Henley. Hij was van de Eagles, The Boys of Summer.

Hij is niet meer onder ons, maar de muziek gelukkig nog wel. James Brown, I feel good, I've got you. Hier op OSR 920. Morgen beginnen we met lage bewolking of mist. De zon die komt er vanmiddag, morgenmiddag goed door. En het wordt zeer warm, 26 tot 28 graden. Ah, wat heerlijk. Ik ga de zomerse platen weer voor de dag halen. Ja, die staan eigenlijk alweer opgeruimd in de kast. Maar ze kunnen gerust weer voorbij komen, hoor. Ja, toch? Dit is ABBA. En...

0: Ik heb hier het originele singeltje nog van. Dat is het singeltje wat gemaakt is door Radio Veronica op Philips label. En dat is door Ad Bouwman verknipt. En dat is niet mooi. Nee, dit is wel mooi. Helemaal draaien we hem. Rolling Stones is even die voor de devil. Zo direct uur 2.
1: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
2: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
3: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
4: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 3 uur.
5: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
4: OSR 920 Regiobreek.
6: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. Na afgelopen weken gespeeld te hebben in de bekercompetitie van de WAC in Gemert, startte afgelopen donderdag de competitie. In de eerste klasse was het meteen raak. Van Heugde Baddesign en Van de Boogaard Timmerwerken / Raaimakers en Tegels Sanitair deelden de punten in een enerverend 3-3 gelijkspel. Na een vroege voorsprong voor Van de Boogaard kwam Van Heugde gelijk. 10 minuten voor het einde nam Van Heugde de leiding

0: Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
1: Ben van Riel.

0: ze had er 99 en daarna kwam dit. Nena, nu ik het ruimt hier op OSR 920. Morgen beginnen we met lage bewolking of mist. De zon die komt er dan tussendoor en het wordt zeer warm morgen. 26 tot 28 graden.
1: Ben van Rio.
0: Hey, hallo, van harte welkom. OSR in de middag tot aan 6 uur met straks Martin Huibers. Als het goed is, maar ik heb hem al gesignaleerd, dus dat gaat wel goed komen. Ach, dit is mooi. Ga er goed voor zitten. Radiohead, Street Spirit.

Nou, het leven van een discjockey is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Want op het moment dat je het even niet meer weet, dan draai je gewoon iets van Creedence Clearwater Revival met John Fogerty. Dan is het eigenlijk altijd goed. Dit was Up Around the Band op OSR 920. Oh, dit is leuk. De Dropkick Murphys en Roasted 2.

Gistermiddag, zondagmiddag, hadden we het zondagmiddagcafé. Mocht ik ook een paar uurtjes de plaatjes draaien. En dan draaiden we alles van vinyl. En dit draaiden we van vinyl. Het originele singeltje uit 1973. The Free and It's All Right Now op OSR 920. Toontje Lager hadden we ook nog. En ben jij ook zo bang? Zijn we niet, hè? Nee. OSR 920, jouw vriendje op de radio met zo direct Coldplay. De nieuwe van Mel en Vintage Future. Maar eerst Sam Fender. Wow.

geef een stukje speelgoed met de Casuals en Toy op OSR 920, Spirit of St. Lucius en Down by the Radio. Zo direct na het nieuws. Martin Huibers, hij neemt je mee voor deel 2 van OSR in de middag. Laatste, Train.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgrand. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Nicole van Aarle uit Aarle-Rikstel bewijst dat klompen allesbehalve oudbollig zijn. Tegen de wil van haar vader in, die er geen boterham in zag, startte ze haar eigen klompenbedrijf. En met succes. Ze maakt niet alleen traditionele, maar ook kekke klompen met een hak, voetbalschoenklompen en rolschaatsklompen. Koningin Maxima maakte zelfs kennis met haar rolschaatsklompen. Ook beroemdheden zoals Elton John en Jan-Peter Balkenende lopen op haar maatwerk. Nicole komt uit een generatieslange klompenmakersfamilie. Het ambacht trok haar terug en Nicole begon in een anti-kraakband haar klompenbedrijf. Monique van Vlerken-Relu is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Lianne van der A reikte haar op zaterdag 26 september deze koninklijke onderscheiding uit. Dit vond plaats tijdens de teeravond bij het 150-jarig jubileum van Harmonie Sint Cecilia Lieshout-Mariahout. Van Vlerken wordt geroemd om haar buitengewone inzet en grote betrokkenheid voor de samenleving, gedurende al 25 jaar in het bestuur van Harmonie Sint Cecilia Lieshout-Mariahout. Daarnaast is zij penningmeester van Stichting Fonds Cecilia 200 en beheert zij de ledenadministratie voor Stichting Vrienden Harmonie Sint Cecilia. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.

Tja, het lijkt wel een beetje onwennig, maar bij ons kun je van alles verwachten. Zoals een potje jazz op de maandagmiddag. Frank Conimondo Trio, samen met de zang van Lynn Marino. Met een nummer uit 1971. Jesse Jesse en Feeling Good. En dat voelen wij ons ook, want het wordt een heerlijke week. Hier zijn de Echo Smiths en de Cool Kids.

Ja, strooi er maar een beetje zout in. Dat maakt de zaak een beetje pittig. Ava Max was dat, Salt. En we hadden ervoor een familieaangelegenheid. Een zus met drie broers erbij. Sierotto uit Amerika. Cindy, Noah, Graham en Jamie. En samen heten ze de Echo Smith. De nummer heette de Cool Kid uit 2013. Overzeg 9-2-0 op de eerste werkdag van de week. En het wordt een heerlijke werkweek met heerlijke temperaturen. We gaan even terug in de tijd met een oud succes van Casey en de Sunshine Band. En die doet er volop. Come to my island. Come.

Een van de beste zangers uit Australië maakte eens deel uit van de Little River Band. We hebben het over John Farnham. En hij was ook al eens te horen in de musical Jesus Christ Superstar. Dit heette You're the Voice en van de Meredith Brooks met Beach. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar eerst Travis.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Amerikaanse zanggroepje The Boys Town Gang, die alleen maar grote hits hadden met covers van grote artiesten zoals Ain't No Mountain High Enough en Can't Take My Eyes Off You. Deze was van Stevie Wonder en die heette Sign, Seal, Delivered, I'm Yours. Oh, zeg, 920 met Peter Salted. Where do you go to, my lovely?

inmiddels alweer 22 weken lang in de hitparades. En deze week vinden ze terug op nummer 23. Baby Rexha en Fadeless. En de nummer heette The New Religion. En we hadden Meatloaf daarvoor met I'll Do Anything For Love, But I Won't Do That. En Peter Sarstedt zong Where Do You Go To My Lovely. Hier is Fleetwood.

The Streets en de Ballroom Blitz. En zometeen gaan we even luisteren naar de nieuwsberichten van 5 uur. Gevolgd door het streeknieuws. En daarna zijn we terug voor het laatste uur OSR in de middag. Maar eerst Jesus Loves You.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: OSR 920 Regiobreek.
4: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. In de regionale amateurklasse voetbal was het een bewogen speelronde. Sparta 25 boekte een knappe 1-2 overwinning op bezoek bij Venhorst en neemt zo de volle buit mee naar huis. Eli wist voor eigen publiek niet te stunten en ging met 0-2 onderuit tegen Eindhoven AV. ASV 33 hield de punten wel in eigen huis door Fietsi 04 met een nipte 1-0 te verslaan. De ontmoeting tussen Velox Nuland en Mariahout bleef steken in een doelpuntloze 0-0, waardoor beide ploegen de punten moesten delen. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan Vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Best-kazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
6: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. OSR in de middag. Martien Huibers.

de grote hit van de Nekken. Die heette My Sharona. En daarmee begonnen we het laatste uur OSR in de middag. Op deze maandag, de 28e september. Alweer de laatste maandag van de maand. Maar wie weet wordt het wel de allermooiste week van de maand. Met heerlijke temperaturen en het vooruitzicht voor de dinsdag en de woensdag. Hier zijn de dames Exposé. En dat heet When I Looked at Him. I've never...

Hedendaagse hipparade muziek van Stella Lefty. De country doet het erg goed. En het nummer heet Boston. En van de exposé. En when I looked at him. Hier was een echte tranentrekker. Een smartlap van Dr. Hook. En de Medicine Show. Sylvia's Mother.

Ja, en of ze nu in het Engels zingt of in het Nederlands, het is altijd raak. Miss Montreal, Say Heaven, Say Hell. En we hadden daarvoor Tupac met Changes. En gebruikte daarvoor de sample van Bruce Hornsby in The Range, The Way It Is. Susanna Vega, Marlena on the Wall,

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Beleef de hit. OSR 920.

Won't Be Out in the Morning Dew. De plaat die ook al eens een hit was voor Nezewet en voor Lulu. Op de plaat gezet door Long John Baldry. En hij haalde in 1980 de hitparades met dit nummer. Ik was Donna Lewis, I Love You Always Forever.

uit Nieuw-Zeeland, helemaal aan de andere kant van de wereld. Tim Finn, destijds de oprichter van de formatie Splitdance. En hij zat ook bij Crowded House. Solo maakte hij deze grote hitsingle Fraction, Too Much Fiction. En we hadden Donna Lewis met I Love You, Always, Forever. Hier is Hot Chocolates en You Sex.

heerlijke muziek van de Hooters en de Satellite. En we hadden Somber met 12 to 12. En zometeen na 6 uur het programma De Avond Door met Tom Holland. En de rest van de collega's. Ik wens je nog een hele fijne avond en graag tot morgenmiddag. Tot slot hebben we nog Jessica Simpson. These boots are made for walking.

0: Hey, hoor je dat? Sint Oederode zingt. Het eerste weekend van oktober is het weer rooivol koren. Meer dan 80 koren, wel 20 podia en overal muziek. Kom kijken, luisteren en meezingen. Rooivol koren. Samen zingen, samen verbinden.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: OSR 920 Regiobreek.
3: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep. Al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds één actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. De vrouwenvereniging Omaze uit Mariahout bracht op 17 september een interessant en gezellig bezoek aan vliegbasis De Peel. Naast de boeiende inzichten genoten de dames ook van een heerlijke lunch. Vliegbasis De Peel, officieel de Luitenant-Generaal Bestkazerne geheten, is een voormalige militaire vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht, gelegen in de Peelregio. Hoewel het terrein bekend staat als een slapend vliegveld, functioneert het volop als thuisbasis voor het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando. Dit gezamenlijke krijgsmachtonderdeel is verantwoordelijk voor de bescherming van het luchtruim. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.

0: Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De A.

was voor een aantal groot hits in de jaren 80, deze meneer Nick Kershaw. Hij trapte de maandagavond aflevering af van het programma dat heet De Muziek Daarvan Door. Wouldn't It Be Good? We zijn er uiteraard tot aan 10 uur. Maar straks om 7 uur Kees Verkooy, 8 uur Peter Boeren en om 9 uur Peter Hoogendeenders.

was een hele grote hit die ze scoren in Nederland. De band heette Linda's Farm, Run for Home. En ik kan me nog herinneren, begin van de jaren 70 was er ook een mooie vanuit. Die heette Lady Eleanor. En die zullen we van de week misschien nog eens een keer uit ons grote archief halen. Daarvoor hadden we de Clash. Should I Stay or Should I Go?

0: Country muziek is helemaal hot. En dat is Ella Langley bewijst dat wel. Een plaat die een week in de tipraden gestaan heeft. Op een gegeven moment verdween de plaat in de tipraden. En een aantal weken aan de hand komt ze terug in de top 40. En nu staat ze dik en dik genoteerd in de top 10. Ella Langley, Choosing Texas. En daarvoor hadden we het Sir Douglas Quintet. Moeilijk woord. En Mando Chino. Zometeen naar de volgende twee gaan we eens even kijken naar onze eendagslief voor vandaag. En eerst draaien we nog deze van de Dijk. Mag het licht uit? Is niet aan trouwens, by the way. En Enrique Iglesias komt met Not In Love.
1: Te veel woorden, te veel zinnen.

Marike, de clone van, inderdaad, goed joh, dat was Not In Love. Daarvoor hadden we De Dijk en Mag Het Licht Uit brengt ons weer onze interactie voor vandaag. En dat is een dame die bij andere groepen gezongen heeft, onder meer bij Incognito. Maar we hebben van haar echt maar één grote top 40 hit kunnen terugvinden. En vandaar dat ze vandaag ook gedraaid had als onze one hit wonder, onze eendagsvlieg. Ik heb het over Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. De plaat die komt in 1984. 5 weken top 40 en 25 was de hoogste notering.

vorige week bij een tv-commercial bij een biertje. Inderdaad, de band Thin Lizzy. En we kennen ze nog van Whiskey in the Jar. Het was The Boys Are Back in Town. En daarvoor hadden we Jocelyn Brown. Wat een stem heeft dat mens. Somebody Else's Guy. Dat was onze eendagsgrip voor vandaag. En morgen doen we er rond 6:30 uiteraard weer eentje. Een band die al zoveel mooie platen gemaakt heeft. Nooit een hit gescoord heeft in Nederland. En misschien gaat het er maar eens ooit komen in de toekomst. Wie zal het zeggen? Maar wij vinden het leuk om te draaien. Ze heette Young Gun Silver Fox. Hier zijn ze met Moonshine.

nog en Cayuta Hill. En daarvoor Lou Rawls en Dino Reeves uit van de eind jaren 80 via de Fine Brown Frame en Young and Silverworks met Moonshine. De avond door, nog tot aan 10 uur. We hebben er nog een paar voor je te gaan. Deze onder meer Teddy Swims, Mr. Know It All en zometeen Johnny Cash en The Ring of Fire.

Want die de country altijd vertegenwoordigt. En tegenwoordig is country helemaal terug in. Kijk maar eens naar Ella Langley bijvoorbeeld. En ook aan de nieuwe zinger van Douwe Bob. Daar hoor je het aan. Dit was The Ring of Fire. Voorafgaan door Teddy Swims met Mr. Know-It-All. En nog eentje voor het nieuws. Dat is deze van Lionel Richie. Heet Do It To Me. Ik wens je een hele fijne maandagavond. En ik ben er graag morgenavond weer om 6 uur voor. Het eerste uurtje van de avond door. Zometeen na het nieuws. Kees van Kooi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel op Omroep Peelgand. Na 2 verliespartijen heeft het jeugdteam van badmintonclub Lieshout eindelijk gewonnen. In de 3e competitiewedstrijd versloegen ze BC Reeshof met een duidelijke 5-1. Eerder in het seizoen moest BCL J1 Bouwbaar Beheer zijn meerdere erkennen in BC Gilsen met 6-0 en BC Alouette met 1-5. Dankzij deze overwinning staat het team nu op een 3e plaats in de ranglijst. Het lijkt erop dat de zwaarste tegenstanders van het seizoen voor de Lieshoutse jeugd al achter de rug zijn. In Milhezen is de brandweer opgeroepen geweest voor een brand bij een boerderij aan de Hutsenbergweg. De melding kwam binnen en direct werden meerdere hulpverleners gealarmeerd om uit te rukken. Bij aankomst troffen de brandweerlieden op het terrein van de boerderij een flinke berg afval aan die in lichter laaien stond. Het betrof onder andere snoeiafval dat vlam had gevat. De oorzaak van de brand is op dit moment nog volledig onbekend. De brandweer heeft snel kunnen ingrijpen en de brand met succes geblust. Gelukkig zijn er bij het incident geen gewonden gevallen. Dorpsraad Lieshout zoekt uitbreiding voor haar klankbordgroep, al sinds 2021 actief. Leden worden wekelijks als eerste op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen de nieuwsbrief van de dorpsraad. Hierin staat steeds 1 actuele kwestie centraal, over onderwerpen als wonen, zorg, verkeer en het centrumplan Lieshout. De klankbordgroep fungeert ook als opiniepanel, waaraan de dorpsraad prangende vraagstukken kan voorleggen en suggesties kan opvragen. Ook kunnen leden ongevraagd hun mening geven, zodat de dorpsraad zich op de juiste thema's richt. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

een heel mooi weekend gehad. Mocht je naar thuis zijn en aan tafel zitten, eet smakelijk. De radio lekker aan laten staan de hele avond, want je hoort op OZ 920. De leukste herinneringen en de leukste hits voor jou. So she

Het leuke is dat een Engelsman die dacht een leuk tasje te stelen. En dat deed hij ook voortvarend totdat hij langs een tuin liep, waar ook een feestje aan de gang was en een man verkleed als Batman in één keer voor zijn neus stond en die tas weer terugpakte. Ja,

dachten we eigenlijk een klein beetje van de Spice Girls af te zijn. Nou, volgend jaar komt er namelijk een film uit. Een biografie in de lijn van Elvis, Michael Jackson enzovoort enzovoort. En ja, ik ben helemaal nooit een fan geweest. En ze hebben altijd ruzie met elkaar. En zingen kunnen ze ook al niet. Maar goed, er zijn altijd mensen die rijkhalsend uitkijken.

Van oorsprong al een oudertje uit 1982, Bam Bam geheten. En Hugel en Solto zijn twee producers uit Frankrijk. Die hebben het nummer een beetje opgefrist en weer een nieuw gezicht gegeven. En is op dit moment weer een hit.

Ik weet niet of je het gezien hebt, maar Robbie Williams die zou namelijk optreden in Peru. En dat werd door de autoriteiten werd dat concert afgezegd. En wat deed deze goede man? Nou, die gaf een privéoptreden in de tuin van zijn hotel. Dus konden mensen toch nog een klein beetje genieten van Robbie Williams. Ja, het blijft een entertainer of niet?

En met deze leek van Sleet neem ik afscheid van u voor deze maandag. Blijf lekker luisteren. Zometeen de voortzetting van de avond door. En voor de nacht begint. En kun je dan ook nog helemaal niet slapen. Nog een mooie nachtprogrammering voor je. OZR 920, 24 uur per dag voor jou. Tot morgen, zelfde tijd, zelfde zender. Tot dan. Bye.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunter zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere vier Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. SWR Tol komend weekend in Aarderiksel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goosenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestband en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek.
3: OSR! Yay! Hey, die tegelvloer, die ziet er strak uit.
4: Dankjewel. Kom van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt, kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Peter Boer.

Ja, er zaten wat heren in uit andere bands ook. Hè. Het was een beetje bij elkaar geraapt. Ja, sterrenteam, zeg maar. Drum Theater en Eldorado. Ja, zo heette die inderdaad. En daarmee trapten wij na 8 uur weer even lekker de deur open hier bij OBZ 920. Goedenavond, mijn naam is Peter. En wij zijn jouw vriendje op de radio. Want that's what friends are for.

vroeger had je nog Madonna, die zong dan over Papa Don't Preach. Ja, deze dames die pakken het gewoon anders aan. Die doen gewoon waar ze zin in hebben. En die zeggen dan achteraf, ja, sorry papi. Toxic G en Becky G. Oh, Toxic X. Oh ja, sorry joh. Ik kan dat allemaal niet bijhouden. Maar goed, lekkere muziek in ieder geval op de radio. En toen Ray en Anita Too Unlimited verlieten, kwamen de twee dames. En die gingen zingen. Wanna get up.

meegemaakt heeft. Ja, ze gingen op een gegeven moment de groep uit en toen noemden ze zich gewoon Patty. Patty Labelle. Ja, zo heet ze ook. Dus ja, dat is niet zo heel erg moeilijk.

Kalme, dat is hier bij OZN 920. Muziek van Armin van Buuren samen met de Nederlandse band Kensington en Heading Up High. Wij gaan eens kijken in de geschiedenisboekjes van vandaag. Het is alweer 28 september en in 1939 neemt Vera Lynn We'll Meet Again op. En zij wordt geleid door Arthur Young en dat doet hij op een orgeltje. We'll Meet Again is geschreven door Ross Parker en Huey Charles. En tijdens de Tweede Wereldoorlog treedt Vera Lynn vaak op voor de Britse troepen aan het front. En als zij dan We'll Meet Again zingt, dan kan menig soldaat zijn emoties niet in bedwang houden. RCA die maakt op 28 september 1956 bekend dat Elvis Presley in 12 maanden al 10 miljoen platen heeft verkocht. En dit is dus 60% van de totale omzet van de platenmaatschappij. En volgens de overlevering is Murray DeKay op 28 september 1963 de eerste discjockey in Amerika die een plaat van de Beatles op de radio draait. Met She Loves You begint in ook de Verenigde Staten de rage. Dan de jarigen, komen ze. Ja, ik denk ik doe even de jarige even na de break, zeg maar. Want wie hebben we op onze kalender staan vandaag? Helen Shapiro is vandaag 80 geworden. Angela Groothuis is jarig. Jennifer Rush, die ken je nog wel van The Power of Love. En Hilary Duff, die is nog niet zo heel oud. Ja, die komt net kijken. Maar ook op onze verjaardagskalender vinden we Jimmy Bohorn. En die had een paar leuke discoplaten. Die gaan we nu draaien. Dit is zijn grote. Dit is Spank.

Man Who Was The Boss. Het was in de jaren 80 al een hit voor Diana Ross. Ze hebben er ook niet zo heel veel aan veranderd. Ze hebben er echt een jaren 90, ja, een beetje 2000 sausje al overheen gedaan, hè. En we gingen er allemaal lekker los op. En waar we ook los op kunnen gaan is muziek van Litouwers, hè. Want een oudje van Jimmy Cliff stak hij in een nieuw jasje. En dat heet I Can See Clearly Now.

Heerlijke muziek van de Steve Miller Band. Het zijn zo van die vergeten plaatjes waarvan jij denkt, hey, OSR. Ja, die hadden we ook nog inderdaad, ja. Ach, je zou het bijna vergeten. En wordt ook nog muziek van Lee Towers en I Can See Clearly Now. Nou, ik heb het voor vandaag inderdaad ook duidelijk gezien. Het stond weer op de kalender. Zometeen na 9 uur gewoon weer Petro Leenders. Ik zeg veel plezier met hem. Na 10 uur is het Berend Koenders op de radio. Ik ben er morgen weer tussen 8

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Middellandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Wadepoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden. En een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geermond-Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Aalrikssel aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. SWR Tol komend weekend in Aalrikssel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goosenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullen bier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestbands en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
2: Petro Leenders.

Lekkere muziek van de Brothers Johnson. Strawberry Leather 23, zo heette dit. En George Michael, die hoorde je ook met die hele mooie S en Mary J. Blige. Die deed er ook mee. Ja, zeker. January is het nog niet, maar was het maar zover. Hè? Dan hadden we in ieder geval een stuk van de winter alweer gehad. Pilot die zingt erover. Kijk eens een keer op de website bij ons. OSR920.nl.

Het zusje van Michael en van Janet inderdaad. LaToya, zo heette ze. LaToya Jackson, If You Feel the Funk. En hier is Robert Palmer, Bad Case of Loving You.

Wat een geweldige plaat. Mel, samen met Vintage Future, Missing You, de allernieuwste single ten gehoor gebracht. Hier op OVZR 920. Wat geweldig. Jazeker. Freddie James, ik zie hem nog springen over zijn hele grote ghetto blaster. Get Up and Boogie, zingt je voor ons.

Mooi nummer hoor, zeker. Paul Simon was er ook bij. Me en Julio, down by the schoolyard, zo heette dat. Straks, mooie muziek van de Bee Gees. En wij gaan door met Gary Moore. Hier is Oh, Pretty Woman op OSR 920.

Miles Beloft, de Bee Gees. I've Gotta Get a Message to You, zo heette deze prachtige plaat. En Kenny Moore, inderdaad. Straks na 10 uur, Berend Koenders op de radio. Ik wens je er alvast heel veel plezier mee. Mij betreft graag dan morgen, dat ben ik natuurlijk weer. Hè. Christy is hier, Yellow River.

0: Jee, die tegelvloer. Die ziet er strak uit.
1: Dankjewel. Komt van Erp Tegels en Outlet in Nijnsel. Die hebben een showroom vol met eerste keus tegels tegen outletprijzen. Van Erp Tegels en Outlet. Prachtige tegels voor vloer, badkamer en keuken. En als je wilt kunnen ze de tegels ook nog voor je plaatsen. Kom naar de showroom. Handelsweg 14 in Nijnsel. Of kijk op www.tegeloutlet.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
4: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemert Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarle-Riksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. SWR Tol komend weekend in Aarle-Riksel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goossenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestband en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Muziek van White Plains en Enrique Iglesias samen met Pitbull. Dat was de start van Voor de Nacht Begint. En wat doen we dan tegenwoordig? Nou, iets van de beste zangers van afgelopen zaterdag draaien. Het NPO-programma. Ja, nou ja, zit een beetje Two Brothers on the Fourth Floor in. Want daar gaat het voor. De dame die daar zong. Hier is Django McCoy en Dreams.

Zo, dus even een lekker stuk om deze maandagavond een beetje op te leuken. Roy Gallagher, The Bullfrog Blues. Eerste albumtrack volgens het lijstje, dat is eentje van Amy Winehouse. Dat album heet Back to Black uit 2006. De titel van het liedje ook.

0: Bring Me Some Water van Melissa Etheridge neemt ons mee voor de eerste keer. En een track van de album van deze week. En dat is Ben Poole. Double O. We gaan het nummer post draaien van het album Midnight Behavior. Hele week hoor je rond 10:30 een werkje van deze manier.
1: Album van de week.

Wistars, met allemaal bekende artiesten, onder andere Michael Jackson, Easy on Down the Road. Hier is Mel & Kim, Showing Out, Get Fresh at the Weekend.

Muziek van Celeste en Stop This Flame brengt ons naar de original soundtrack, want zo heet het album. Kwam uit in 1996. Hier is I'm Not In Love van Dancy Sea.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïnse president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: OSR 920, regiobreek.
3: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geermond Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Alerikslaan aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. Professionals uit diverse disciplines in Laarbeek, Geemend Bakel en Boekel komen dinsdag 13 oktober samen in de Eendracht. Van huisarts en dorpsteam tot onderwijs, welzijn, gemeente, wonen en maatschappelijke organisaties. De samenleving wordt steeds digitaler en dat biedt kansen, maar roept ook vragen op over meedoen, betrouwbare informatie, weerbaarheid, privacy en contact met elkaar. Aan bod komen vragen als wat komen zij in hun werk tegen, waar lopen inwoners tegenaan en waar kunnen de professionals elkaar helpen, aanvullen of makkelijker vinden. De bijeenkomst in Geemert begint om 9:30. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief van de toenmalige burgemeester Mostermans. Na die data waren er nog schermutselingen, maar ondanks dat deze datum officieus is, is het wel een heel belangrijk moment in het Lieshoutse geschiedenis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: OSR 920 Regiobreek.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van Barry Manilow en Copacabana at the Coba. En we begonnen dit uur, de tweede uur van Voor de Nacht met de Desilers en Voyage. Hier is Sade, Smooth Operator.

Alex Warren en Fever Dream. Een nieuwe plaat neemt ons terug naar 1967. Een album van de Beatles, Magical Mystery Tour. Hier is The Fool on the Hill. Yeah.

Aha, uit Noorwegen kennen we van verschillende hitsuccessen. Dit was het werkje Crying in the Rain. De Whispers, een disco-knijter uit het ver verleden. En de beat goes on.

Daar heb ik in het verleden duchtig op moeten studeren. Hoe spreek je dat uit? Nou ja, goed. Dat plaatje maar genoeg voorbij kwam. Ivy League was dat met Tossing and Turning. Albumtrack van Coldplay. Hun eerste album zo'n beetje. Daarop staat Clocks. Het album heet A Rush of Blood to the Head uit 2002.

Muziek van Olivia Rodrigo. Get Him Back. Tijd voor de laatste albumtrack voor vandaag. David Bowie. The Rise and the Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Zo heet het album. Uit 1990. Hier is Starman.

En na deze Starman komt de tijd in zicht van Voor de Nacht Begint. Morgen een nieuwe aflevering tussen 10 en middernacht. Even de laatste is deze van George Benson. Lady Love Me. Fijne nacht.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geermond Bakel op Omroep Peelrand. Laarbeek heeft 45 bouwplannen voor ruim 3500 woningen op de wachtlijst voor stroom gezet. Als eerste komen 37 woningen bij de Malteserhoeve in Aalrikse aan de beurt als Enexis aansluitingen verdeeld. Dat meldt het Eindhovens Dagblad. Volgens ontwikkelaar Robert Hellings van Cedrus Vastgoed start de bouw van de Malteserhoeve voor het eind van het jaar. De boerderij krijgt een grote opknapbeurt en eromheen komen 4 schuren met woningen. Laarbeek heeft nu nog geen acute stroomproblemen. Onlangs gaf Enexis nog groen licht voor alle aanvragen, 174 woningen, die eerder werden gedaan. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere 4 Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. SWR Tol komend weekend in Aarderiksel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goossenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestband en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski-hits gaat het dak eraf. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geermond Bakel op Omroep Peelrand. SWR Tol komend weekend in Aarderiksel. Dan wordt het Oktoberfeest gevierd, een jaarlijks terugkerend festijn. Tussen de Wilhelminalaan en de Goossenstraat staat een grote sfeervol aangeklede feesttent met lange tafels. Er zijn pullenbier, dirndels en lederhozen, eten en volop muziek. Met het aanslaan van het eerste biervat om 8 uur begint zowel op vrijdag als op zaterdag het feest. Dan wordt er tot 1 uur 's nachts gefeest met medewerking van diverse feestband en een DJ. Met hilarische acts en slagers, Nederlandstalige krakers, ruige rocksongs en après-ski hits gaat het dak eraf. Tijdens een feestelijke eucharistieviering in de kerk in Aarderiksel werd zondag het zilveren jubileum gevierd van Ton Schepens als diaken. Aan deze viering werd medewerking verleend door het koor Onze Lieve Vrouw Presentatie, het Onze Lieve Vrouw Gilde en een ruime afvaarding van de andere vier Laarbeekse gildes. Ook waren veel mensen naar de kerk gekomen om deze speciale jubileumviering bij te wonen. In zijn overweging sprak Schepens over het feit dat mensen, ondanks de veranderingen in de kerk, toch veel bezig zijn met levensvragen. Na afloop was er gelegenheid om de heer Schepens te feliciteren. In het hele werkgebied van waterschap AMA's is het weer toegestaan om water uit sloten en beken, oppervlaktewater, te onttrekken. Door de recente regen en maximale aanvoer van water uit de Maas is er weer meer oppervlaktewater. Het onttrekkingsverbod levert op dit moment nog maar een beperkte bijdrage aan de bescherming van het oppervlaktewatersysteem. Het belemmert zelfs de mogelijkheid om met pijlgestuurde drainage het grondwatersysteem aan te vullen. Door water het drainagesysteem in te laten stromen, kan dat water infiltreren in de grond en zo het grondwater aanvullen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: OSR 920 Regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: OSR 920 Regiobreek.
2: Dit is Jos Ploegmakers met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Lieshout is vrijdag 25 september de bevrijding gevierd. De herdenking vond plaats bij het oorlogsmonument aan het Prinsenhof. De kinderen van Kindcentrum De Sprankel hebben een bijdrage geleverd. Officieus werd Lieshout op 18 september 1944 bevrijd uit handen van de Duitse bezetter. Die datum staat in een brief